0: Zo even gingen we 1000 jaar terug in de tijd. Dit is Armeense historie die tot klinken komt. Een geestelijk lied uit de 10e eeuw van Grigor Narekatsi. Havun,
1: havun. Radio Agos, tatilde.
2: Stop the first for my honey and I.
3: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
4: Afrikon. Afrika üzerinde dolaşan sesler. Hazırlayan Ufuk Aktaş.
5: Pazar 20'de Apaçık Radyo'da.